0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende komen aan de Koninklijke Gaanderijen 3 grote regenwaterputten. Samen goed voor 60.000 liter water. De stad wil dat water gebruiken voor de toiletten, het openbaar domein en het besproeien van het groen. De extra voorraad is vooral nuttig tijdens warme en droge periodes en kan later ook worden ingezet voor Park Royal. Intussen gaan de restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen volop verder. De oostelijke kop, de Drie Gapers en de westelijke gaanderij moeten tegen eind oktober klaar zijn. De rest volgt tegen eind maart volgend jaar. In Blankenbergen leren jongeren uit Vlaanderen en Brussel hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee in open water. Tijdens het project van SwimSafe leren ze onder meer stromingen en andere gevaren herkennen en hoe ze moeten reageren bij problemen. Ook reanimatie en het gebruik van een reddingsboei komen aan bod. SwimSafe ontstond nadat in 2021 een jongere uit Brussel verdronk in zee. De stad Oostende zoekt kantoorruimte in Mariakerke of Raverszijde voor een nieuw welzijnspunt. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn en geschikt zijn voor onder meer gespreksruimtes, een wachtruimte en een onthaal. De stad houdt daarnaast rekening met de ligging en de praktische geschiktheid van het pand. Wie gepaste ruimte heeft, kan tot 30 september een voorstel indienen bij de stad Oostende.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1. B1.

0: Weerbericht.
1: Het is stilaan overal droog aan zee en dan komen er vanmiddag brede opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel en mist, daarna zon en wolken, maar tegen de avond volgt wat regen. Zondag begint zwaar bewolkt met regen, later komen er opklaringen en een paar buien. Maandag wisselen wolken af met opklaringen, het wordt dan zo'n graad of 21. Dinsdag start zonnig, maar dan neemt de bewolking toe en dan volgt er regen.
0: Welkom.
2: Good morning, everybody.
0: In the morning show.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september, vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends, de inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: The Morning Show. The

notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende komen aan de Koninklijke Gaanderijen drie grote regenwaterputten. Samen goed voor 60.000 liter water. De stad wil dat water gebruiken voor de toiletten, het openbaar domein en het besproeien van het groen. De extra voorraad is vooral nuttig tijdens warme en droge periodes en kan later ook worden ingezet voor Park Royal. Intussen gaan de restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen volop verder. De oostelijke kop, de Drie Gapers en de westelijke gaanderij moeten tegen eind oktober klaar zijn. De rest volgt tegen eind maart volgend jaar. Oostende heeft de oudste nog werkende kapper van het land gehuldigd, Renat Thierry. Hij is 86, maar baat nog altijd zijn kapsalon uit in de Alfons Pieterslaan. Hij begon op zijn 23ste en is dus 63 jaar bezig en hij blijft zweren bij de schaar.
1: Het technische is er een beetje af. Hè. Het knippen is er een beetje af, het technische. Het is veel met het onduizen nu. Water zoeken te zien, wat je moet doen, het beste is natuurlijk. Als je moet in zijn hoofd kaal scheren, is natuurlijk best met het onduizen. Maar anders is dat toch, ja. Het is ook een verschil van werken, van de kwaliteit van werk.
0: En Renat denkt nog niet aan stoppen. En ook handig, hij werkt zonder afspraak. In Blankenbergen leren jongeren uit Vlaanderen en Brussel hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee in open water. Tijdens het project van SwimSafe leren ze onder meer stromingen en andere gevaren herkennen en hoe ze moeten reageren bij problemen. Ook reanimatie en het gebruik van een reddingsboei komen aan bod. SwimSafe ontstond nadat in 2021 een jongere uit Brussel verdronk in zee.
2: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Het is stilaan overal droog aan zee en dan komen er vanmiddag brede opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel en mist, daarna zon en wolken, maar tegen avond volgt wat regen. Zondag begint zwaar bewolkt met regen, later komen er opklaringen en een paar buien. Maandag wisselen wolken af met opklaringen, het wordt dan zo'n graad of 21. Dinsdag start zonnig, maar dan neemt de bewolking toe en dan volgt er regen. The Morning Show.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
8: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
7: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
9: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
7: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, met zon, al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
10: Welkom.
11: Good morning everybody.
10: In the morning show op B1.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: vastgoedmarkt aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar zijn 8% meer huizen en appartementen verkocht dan vorig jaar. Vooral Vlamingen kopen vastgoed aan zee, met opvallende stijgingen in onder meer Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Ook de prijzen gingen omhoog, gemiddeld met 5%. Een appartement aan de kust kost nu gemiddeld €272.000. Op de dijk loopt dat op tot €335.000. De stad Oostende zoekt kantoorruimte in Mariakerke of Raverszijde voor een nieuw welzijnspunt. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn en geschikt zijn voor onder meer gespreksruimtes, een wachtruimte en een onthaal. De stad houdt daarnaast rekening met de ligging en de praktische geschiktheid van het pand. Wie gepaste ruimte heeft, kan tot 30 september een voorstel indienen bij de stad Oostende. Het bloeddonorcentrum van het Rode Kruis in Oostende heeft na 1 jaar al meer dan 1800 unieke donoren. En dit jaar waren er al meer dan 4300 donaties van bloed en plasma. Volgens het Rode Kruis toont dat aan dat het donorcentrum snel zijn plaats heeft gevonden in de kustregio. Bloed en plasma blijven elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en de aanmaak van geneesmiddelen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Het is stilaan overal droog aan zee en dan komen er vanmiddag brede opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel en mist, daarna zon en wolken, maar tegen

vanavond volgt wat regen. Zondag begint zwaar bewolkt met regen. Later komen er opklaringen en een paar buien. Maandag wisselen wolken af met opklaringen. Het wordt dan zo'n graad of 21. Dinsdag start zonnig, maar dan neemt de bewolking toe en dan volgt er regen. The Morning Show.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
7: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
6: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
8: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
6: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
9: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
6: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington D.C. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
5: Dit is de Morning Show op B1.

goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende komen aan de Koninklijke Gaanderijen drie grote regenwaterputten. Samen goed voor 60.000 liter water. De stad wil dat water gebruiken voor de toiletten, het openbaar domein en het besproeien van het groen. De extra voorraad is vooral nuttig tijdens warme en droge periodes en kan later ook worden ingezet voor Park Royal. Intussen gaan de restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen volop verder. De oostelijke kop, de Drie Gapers en de westelijke gaanderij moeten tegen eind oktober klaar zijn. De rest volgt tegen eind maart volgend jaar. In Blankenbergen leren jongeren uit Vlaanderen en Brussel hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee en open water. Tijdens het project van SwimSafe leren ze onder meer stromingen en andere gevaren herkennen en hoe ze moeten reageren bij problemen. Ook reanimatie en het gebruik van een reddingsboei komen aan bod. SwimSafe ontstond nadat in 2021 een jongere uit Brussel verdronk in zee. De stad Oostende zoekt kantoorruimte in Mariakerke of Raverszijde voor een nieuw welzijnspunt. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn en geschikt zijn voor onder meer gespreksruimtes, een wachtruimte en een onthaal. De stad houdt daarnaast rekening met de ligging en de praktische geschiktheid van het pand. Wie gepaste ruimte heeft, kan tot 30 september een voorstel indienen bij de stad Oostende.
1: Tot zover het regionieuws. Je dag start. Met de Morning Show.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren een exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
6: The Morning Show. B1.

perfect voor de zomer. Get on the floor!

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jaron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskarwaat.
2: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
1: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3e klacht gekregen over het Rega-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro, voor een huis 1200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
3: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
1: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3e. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
4: Dieter Troeblijn op B1.

0: weerbericht.
1: Het is stilaan overal droog aan zee en dan komen er vanmiddag brede opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel en mist, daarna zon en wolken, maar tegen avond volgt wat regen. Zondag begint zwaar bewolkt met regen, later komen er opklaringen en een paar buien. Maandag wisselen wolken af met opklaringen, het wordt dan zo'n graad of 21. Dinsdag start zonnig, maar dan neemt de bewolking toe en dan volgt er regen.
0: Dit is B1, Dieter Troeblijn.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.

samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende komen aan de Koninklijke Gaanderijen 3 grote regenwaterputten, samen goed voor 60.000 liter water. De stad wil dat water gebruiken voor de toiletten, het openbaar domein en het besproeien van het groen. De extra voorraad is vooral nuttig tijdens warme en droge periodes en kan later ook worden ingezet voor Park Royal. Intussen gaan de restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen volop verder. De oostelijke kop, de Drie Gapers en de westelijke gaanderij moeten tegen eind oktober klaar zijn. De rest volgt tegen eind maart volgend jaar. Oostende heeft de oudste nog werkende kapper van het land gehuldigd, Renat Thierry. Hij is 86, maar baat nog altijd zijn kapsalon uit in de Alfons Pieterslaan. Hij begon op zijn 23e en is dus 63 jaar bezig en hij blijft zweren bij de schaar.
1: Het technische is er een beetje af. Hè. Het knippen is er een beetje af, het technische. Het is veel met de tondeuzen nu. Water zoek te zien wat je moet doen, maar het beste is natuurlijk. Als je moet je in zijn hoofd kaal scheren, is natuurlijk best met de tondeuzen. Maar anders is dat toch, ja. Het is ook een verschil van werken, van de kwaliteit van werk.
0: En Renat denkt nog niet aan stoppen. En ook handig, hij werkt zonder afspraak. In Blankenbergen leren jongeren uit Vlaanderen en Brussel hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee en open water. Tijdens het project van SwimSafe leren ze onder meer stromingen en andere gevaren herkennen en hoe ze moeten reageren bij problemen. Ook reanimatie en het gebruik van een reddingsboei komen aan bod. SwimSafe ontstond nadat in 2021 een jongere uit Brussel verdronk in zee.
2: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dieter Troeblijn op B1.

0: notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende komen aan de Koninklijke Gaanderijen 3 grote regenwaterputten. Samen goed voor 60.000 liter water. De stad wil dat water gebruiken voor de toiletten, het openbaar domein en het besproeien van het groen. De extra voorraad is vooral nuttig tijdens warme en droge periodes en kan later ook worden ingezet voor Park Royal. Intussen gaan de restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen volop verder. De oostelijke kop, de Drie Gapers en de westelijke gaanderij moeten tegen eind oktober klaar zijn. De rest volgt tegen eind maart volgend jaar.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Oostende heeft de oudste nog werkende kapper van het land gehuldigd, Renat Thierry. Hij is 86, maar baat nog altijd zijn kapsalon uit in de Alfons Pieterslaan. Hij begon op zijn 23ste en is dus 63 jaar bezig en hij blijft zweren bij de schaar.
2: Het technische is er een beetje af. Hè. Het knippen is er een beetje af, het technische. Het is veel met de tondeuzen nu. Maar het is ook te zien wat je moet doen. Het beste is natuurlijk, als je moet je in zijn hoofd kaal scheren, is natuurlijk best met de tondeuzen. Maar anders is dat toch, ja. Het is ook een verschil van werken, van kwaliteit van werk.
1: En Renat denkt nog niet aan stoppen. En ook handig, hij werkt zonder afspraak.
0: Welkom in B1 Regionaal.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: is B1 Regionaal.
1: In Blankenbergen leren jongeren uit Vlaanderen en Brussel hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee in open water. Tijdens het project van SwimSafe leren ze onder meer stromingen en andere gevaren herkennen en hoe ze moeten reageren bij problemen. Ook reanimatie en het gebruik van een reddingsboei komen aan bod. SwimSafe ontstond nadat in 2021 een jongere uit Brussel verdronk in zee.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Tawassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
5: Dit is jouw vrijdag op B1. Goedemiddag.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De vastgoedmarkt aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar zijn 8% meer huizen en appartementen verkocht dan vorig jaar. Vooral Vlamingen kopen vastgoed aan zee, met opvallende stijgingen in onder meer Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Ook de prijzen gingen omhoog, gemiddeld met 5%. Een appartement aan de kust kost nu gemiddeld €272.000. Op de dijk loopt dat op tot €335.000.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijzen.

0: De stad Oostende zoekt kantoorruimte in Mariakerke of Raverseide voor een nieuw welzijnspunt. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn en geschikt zijn voor onder meer gespreksruimtes, een wachtruimte en een onthaal. De stad houdt daarnaast rekening met de ligging en de praktische geschiktheid van het pand. Wie gepaste ruimte heeft, kan tot 30 september een voorstel indienen bij de stad Oostende.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12.

0: van regionaal.
1: Het bloeddonorcentrum van het Rode Kruis in Oostende heeft na 1 jaar al meer dan 1800 unieke donoren. En dit jaar waren er al meer dan 4300 donaties van bloed en plasma. Volgens het Rode Kruis toont dat aan dat het donorcentrum snel zijn plaats heeft gevonden in de kustregio. Bloed en plasma blijven elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en de aanmaak van geneesmiddelen.
0: B1 Regio.

0: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
3: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. Wij hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
2: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het halfjaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van 500 euro per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
4: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
2: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
2: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Welkom bij B1. Goedemiddag.

Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is B1.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto. Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
3: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
5: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
4: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van 500 euro per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
6: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
4: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezige, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
7: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
4: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: vastgoedmarkt aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar zijn 8% meer huizen en appartementen verkocht dan vorig jaar. Vooral Vlamingen kopen vastgoed aan zee, met opvallende stijgingen in onder meer Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Ook de prijzen gingen omhoog, gemiddeld met 5%. Een appartement aan de kust kost nu gemiddeld €272.000. Op de dijk loopt dat op tot €335.000. De stad Oostende zoekt kantoorruimte in Mariakerke of Raverseide voor een nieuw welzijnspunt. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn en geschikt zijn voor onder meer gespreksruimtes, een wachtruimte en een onthaal. De stad houdt daarnaast rekening met de ligging en de praktische geschiktheid van het pand. Wie gepaste ruimte heeft, kan tot 30 september een voorstel indienen bij de stad Oostende. Het bloeddonorcentrum van het Rode Kruis in Oostende heeft na 1 jaar al meer dan 1800 unieke donoren. En dit jaar waren er al meer dan 4300 donaties van bloed en plasma. Volgens het Rode Kruis toont dat aan dat het donorcentrum snel zijn plaats heeft gevonden in de kustregio. Bloed en plasma blijven elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en de aanmaak van geneesmiddelen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1.
2: B1.
1: Enjoy the music.

0: weerbericht. Het is stilaan overal droog aan zee en dan komen er vanmiddag brede opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel en mist, daarna zon en wolken, maar tegen de avond volgt wat regen. Zondag begint zwaar bewolkt met regen, later komen er opklaringen en een paar buien. Maandag wisselen wolken af met opklaringen, het wordt dan zo'n graad of 21. Dinsdag start zonnig, maar dan neemt de bewolking toe en dan volgt er regen.
1: B1. B1.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is B1. B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende heeft de oudste nog werkende kapper van het land gehuldigd. Renat Thierry, hij is 86, maar baat nog altijd zijn kapsalon uit in de Alfons Pieterslaan. Hij begon op zijn 23ste en is dus 63 jaar bezig en hij blijft zweren bij de schaar.
1: Het technische is er een beetje af. Hè. Het knippen is er een beetje af, het technische. Het is veel met de tondeuzen nu. Water zoek te zien wat je moet doen. Het beste is natuurlijk, als je moet je in zijn hoofd kaal scheren, is natuurlijk best met de tondeuzen. Maar anders is dat toch, ja. Het is ook een verschil van werken, van de kwaliteit van werk.
0: En Renat denkt nog niet aan stoppen. En ook handig, hij werkt zonder afspraak. De vastgoedmarkt aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar zijn 8% meer huizen en appartementen verkocht dan vorig jaar. Vooral Vlamingen kopen vastgoed aan zee, met opvallende stijgingen in onder meer Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Ook de prijzen gingen omhoog, gemiddeld met 5%. Een appartement aan de kust kost nu gemiddeld €272.000. Op de dijk loopt dat op tot €335.000. Het bloeddonorcentrum van het Rode Kruis in Oostende heeft na 1 jaar al meer dan 1800 unieke donoren. En dit jaar waren er al meer dan 4300 donaties van bloed en plasma. Volgens het Rode Kruis toont dat aan dat het donorcentrum snel zijn plaats heeft gevonden in de kustregio. Bloed en plasma blijven elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en de aanmaak van geneesmiddelen.
2: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Calvin Harris en Dua Lipa nog eens samen met One Kiss. Goedemiddag, welkom. Afterwork is er terug. Tot 6 uur, we gaan de werkweek afsluiten. Het weekend inzetten met heel veel fijne muziek en jouw keuzeplaten. Die kunnen erbij via onze gratis B1-app uiteraard. Johnny H. Jazz straks naar de New Radicals at 98. You get what you give. Welkom bij Afterwork. Tot 6 uur hier op B1.

Just Little. Jesse en Sam Harper, verzoekje van Josian via de B1-app. Zo nog eens deze Wakefield horen uit de 90s, Saturday Night.

0: Didi na na na.
1: Hoor je de zomer? B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
4: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
5: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
6: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
1: Dit is After Work met Hannes Royens.

Push the feeling on van de Nightcrawlers. Alle informatie rond ons glitterbal vind je op glitterbal.be natuurlijk. Hè. Straks Fiction Factory, Gavin James en Milk Inc. Eerst terug naar 2000 met Britney Spears. Oops, I did it.

Dankzij de film Shrek heeft deze plaat een tweede kans gekregen. En die tweede kans heeft hun een hit opgeleverd. Smash Mouth en All Star. Daarvoor Faith No More, I'm Easy kreeg je. Nieuws van 5 uur komt eraan. Nessia, dit is Unstoppable. Laat gerust even weten welke plaat jij nog wil horen. Tussen nu en 6 uur een plaatje om het weekend mee te zetten. Kan via de B1-app, hè. Welkom.

0: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
1: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
3: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
1: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
4: Carl John Bettigan.
5: Michael Ernest Beekman.
4: En mijn onkel Ronnie E. Geese.
5: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
1: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
6: In 25 years, a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
1: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige periode, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
7: After Work met Hannes Rooyens.

Rock the Casbah, The Clash door je oortjes. Goedenavond, wat brengt jouw weekend? Mag je me laten weten via de B1-app. En jouw vrijdagavond misschien ook. Hè? Altijd benieuwd naar jouw weekendplannen en je vrijdagse plannen. Straks SOS Band naar Chicago uit 1990. Dit is Look Away.

0: het weerbericht.
1: Het is stilaan overal droog aan zee en dan komen er vanmiddag brede opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel en mist, daarna zon en wolken, maar tegen de avond volgt wat regen. Zondag begint zwaar bewolkt met regen, later komen er opklaringen en een paar buien. Maandag wisselen wolken af met opklaringen, het wordt dan zo'n graad of 21. Dinsdag start zonnig, maar dan neemt de bewolking toe en dan volgt er regen.

Level 42, Take Care of Yourself. Heel belangrijk. Chris die stond altijd als een halve gare te dansen toen dit nummer destijds op, gespeeld werd op de dansvloer. Liquido vroeg je nog eens aan via de B1-app. Een pure nostalgische trip, zegt hij. Dit is Narcotic.

0: Oh, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is After Work met Hannes Royens.

Rhythm of My Heart. Rod Stewart kreeg je uit 91. Daarvoor de nieuwe U2 Street of Dreams. Geniet nog van de goede muziek hier op B1. En geniet vooral van je weekend die voor de deur staat. Morgen de Weekend Morning Show vanaf 10 uur met Geert en Yves. En nu nog Rihanna. Dit is Lift Me Up.

0: Oostende komen aan de Koninklijke Gaanderijen 3 grote regenwaterputten. Samen goed voor 60.000 liter water. De stad wil dat water gebruiken voor de toiletten, het openbaar domein en het besproeien van het groen. De extra voorraad is vooral nuttig tijdens warme en droge periodes en kan later ook worden ingezet voor Park Royal. Intussen gaan de restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen volop verder. De oostelijke kop, de Drie Gapers en de westelijke gaanderij moeten tegen eind oktober klaar zijn. De rest volgt tegen eind maart volgend jaar. Oostende heeft de oudste nog werkende kapper van het land gehuldigd, Renat Thierry. Hij is 86, maar baat nog altijd zijn kapsalon uit in de Alfons Pieterslaan. Hij begon op zijn 23ste en is dus 63 jaar bezig en hij blijft zweren bij de schaar.
1: Het technische is er een beetje af. Hè. Het knippen is er een beetje af, het technische. Het is veel met dat onduizen nu. Water zoek te zien wat dat je moet doen, maar het beste is natuurlijk als je moet... Je in zijn hoofd kaal scheren is natuurlijk best met het onduizen. Maar anders is dat toch, ja... Het is ook een verschil van werken, van kwaliteit van werk.
0: En Renat denkt nog niet aan stoppen. En ook handig, hij werkt zonder afspraak. In Blankenbergen leren jongeren uit Vlaanderen en Brussel hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee in open water. Tijdens het project van SwimSafe leren ze onder meer stromingen en andere gevaren herkennen en hoe ze moeten reageren bij problemen. Ook reanimatie en het gebruik van een reddingsboei komen aan bod. SwimSafe ontstond nadat in 2021 een jongere uit Brussel verdronk in zee.
2: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw vrijdag op B1.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
1: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
0: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
2: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
0: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
3: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
0: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
4: Dit is B1.
5: Yeah.
4: B1. B1.